0: Vous écoutez Radio Grille Ouverte au ZUP Nord de Nîmes sur le 88.2.
1: En ik voelde me stoned en beneveld door jouw aanwezigheid. En ik voelde

je kijken, ja je kent het. Zoals de blik in die ogen die zei me, dat is een engel. We hingen en hangen te samen, dat is forever, niet forever, ever. Jij en ik, ja we maken verhalen, we vertellen, dat ze verder zeggen. Ja je bracht mij in touch met mezelf, met mijn spirit. Ik ging diep net een 10 niet de 11, and I did it. Blijven tikken en maken het spel, and we win it. Je sais pas si toi tu te rappelles, maar dit is het. Ja, de liefde die dat je mij geeft, die laat mij nu voelen dat ik alles aan kan. We lachen echt zo vaak te samen, om even te zien waar dat we staan dan. Ben niet zeker of al deze shit, zonder uw invloed dat nooit echt bestaan had. Want ik voel me zo stoned en beneveld, elke keer dat ik baat in u aandacht. Ik voelde me zo en verlegen, het was onzekerheid. Ik was op zoek, ging in het rood, ik duwde alles ver weg en dacht er safe te zijn. Ging door het woelige bos, zag steeds uw licht aan mijn zij, om weer met twee te zijn. Nu gaan we door tot de dood, dans met de handen omhoog, tot in de eeuwigheid. Ging door met een klein beetje praten, ja je kent het. Je doet mij soms even verdwalen, maar je brengt me terug. Niet voor even, even in mijn adem, want die shit gaat te vlug. Uw aanwezigheid die is verslavend, like ik zit aan de drugs. Laat u zien in mijn spellen, mijn kaarten, geen uno. Gij en ik, ja wij passen te samen, als in duo. Door mijn liefde, mijn handen gebaren, mijn gevoel ook goed. Je leerde mij vallen en opstaan, dus ik moet voort doen. Damn. Het staat in de sterren geschreven, ik denk dat het leven laat zien dat dit is dat telt. God damn. Dit is forever en eeuwig de weg die we delen. Ik voel dat het zo is bestemd. Yes, ik voelde me zo en verlegen. Het was onzekerheid. Ik was op zoek, ging in het rood. Ik duwde alles ver weg en dacht er safe te zijn. Ging door het woelige bos, zag steeds uw licht aan mijn zij, om weer met twee te zijn. Nu gaan we door tot